0: liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Gamanei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Gamanei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
2: Vanaf maandag op BNT.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT. Dit is Radio BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
2: Vanaf maandag op BNT. De ochtend van Radio

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Ja!
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
17: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
16: Hoe dan?
17: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT.

0: Shaka, because you make me want to scream.
1: Ja, de jaren 80. Lekker wakker worden met de muziek van Shaka Khan. Ja, dus nog een keertje met I Feel For You. Ja, I Feel Also For You. Jij aan de andere kant van de radio. Wij zeggen welkom. Het weekend komt eraan.

Ja, Bruno Mars. Een Uptown Funk. Daarvoor de nu van Thomas Berry. Als je de keuze had. Ja, weet niet. Zeg maar, wat deed je dan? En Jonas Blue met de nieuwe. The Edge of Desire. Het is de vrijdag van BNT. Hou daar even rekening mee hier in het zuiden van Nederland. Tussen Roermond en Sittard rijden er op dit moment waarschijnlijk geen treinen. Het heeft allemaal te maken met een wisselstoring. We kregen dat berichtje door van onze grote vriend Dave, de Fanmax. Dankjewel, Dave. Ja, het zal nog tot een uurtje of 9 duren waarschijnlijk. En ik zag dat het aantal werknemers dat langdurig uitvalt door arbeidsongeschiktheid of ziekte is sinds 2022 met 10% toegenomen. Het aantal werkenden is in dezelfde periode met slechts 4% gestegen. Inmiddels staan 900.000 mensen langs de kant. Ja, en dat zorgt, daar komen ze dan nu achter, dat zorgt dan toch voor een disbalans op de arbeidsmarkt. Zo waarschuwt de topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland. Ja, het ziekteverzuim en langdurige uitval door arbeidsongeschiktheid of ziekte neemt dus toe. Terwijl de toename van het aantal mensen dus achterblijft. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op de productiviteit. En zorgt ervoor dat de werkdruk toeneemt in Nederland. En de toegenomen werkdruk zorgt ervoor voor meer verzuim. En dat zie je momenteel terug, zegt deze meneer, in de zorg. Er moet daarom heel veel meer aandacht komen voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zodat de werknemers behouden blijven voor de huidige arbeidsmarkt. Ja, en dan Apple. Die gaat de prijzen verhogen vanwege de grote vraag naar de geheugenchips. En de chipfabrikanten die voeren de prijsverhogingen door. Wanneer de prijzen worden verhoogd is niet duidelijk, maar waarschijnlijk natuurlijk in september als de nieuwe telefoon uitkomt.

Ja, laten we het over seks hebben. Hè? Jaren 90, Salt and Pepper. Daarvoor Peggy Gou, It Goes Like Na Na Na. En de jaren 80 voor Tina Turner. Het is bijna 7:30, een goede ochtend. Lekker vroeg wakker. In verband met de hitte. Vandaag wordt het schijnbaar uitzonderlijk heet. Met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En de zon die gaat flink schijnen. Vanmiddag krijgen we dan meer bewolking. En vervolgens krijgen we vanavond schijnbaar kans op stevige onweer.

0: Ja, morgen gaat de wind draaien naar het westen tot noordwesten. En hierdoor krijgen we een lagere temperatuur. 24, 27 graden, dus meer dan zat. Ook gaat de zon morgen schijnen. En krijgen we misschien kans op een beetje regen. Ja, en ook vanaf zondag en volgende week blijft het warm. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 30 graden. Daarbij gaat de zon de komende week flink schijnen. Is er een kans op een buitje is klein. Woensdag gaat de wind pas draaien en gaan we naar 20 tot 29 graden. Dus. Krutser heeft er niet te veel last van, want hij gaat op vakantie. Dan Flitsmeister heeft 1 snelheidscontrole voor je in het zuiden van Nederland. En 263 Breda zijn ze aan het controleren bij 17.1. Ja, en die treinmelding heeft de ANWB op.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan op dit moment geen files, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Roermond en Sittard door een wisselstoring geen treinen. En dat gaat tot een uur of 9 vanochtend duren. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: and I Follow Rivers.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz. Showbiz. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Van Velzen en Baby Get Higher. En de man uit de top 40, Alex Warren, hoorde je met Fever Dream.

zo programmering omgooien, want Lubach die moet vanaf 31 augustus plaatsmaken voor de nieuwe show van Renze Klamer. Het programma van Arjen Lubach verschuift daardoor naar 11 uur 's avonds, maar verschijnt wel al om 9 uur op Videoland. Ja, en dan Pinkpop. Die treft momenteel maatregelen vanwege de hoge temperaturen die komend weekend worden verwacht. Op het festivalterrein in Landgraaf zijn onder meer gratis waterpunten en zijn er extra schaduwplekken en overkappingen gecreëerd. Ja, de komende dagen worden hier in het zuiden van Nederland temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Ik kan je vertellen, onze Duncan van Radio 2 en van Radio BNT, die moet vanavond volgens mij draaien, hè? Op Pinkpop. En dan de omroep CBS, die werkt aan een animatiefilm gebaseerd op het programma Survivor. Dat is de Amerikaanse variant van Expeditie Robinson. En in de filmbewerking gaan dieren de strijd met elkaar aan op een onbewoond eiland. Ja, dan jarenlang was zijn stem onlosmakelijk verbonden aan de familie Gilles Massa is Kassa. Dat is Frank Lammers. Ja, nu lijkt er een einde te zijn gekomen aan de samenwerking tussen Frank en Peter. Opvallend genoeg blijken zowel de acteur als de realityster nooit officieel te hebben gehoord dat de populaire SBS6-serie stopt. Dat hebben ze laten weten in een podcast. En dan lijkt het erop dat er meer dan een kwart eeuw een vervolg komt op de kerstfilm How the Grinch Stole Christmas. Universal en Imagine Entertainment die werken momenteel aan een tweede deel. Dat heeft de Hollywood Reporter bekendgemaakt. En Robert Downey Jr. die denkt dat de fans tevreden zullen zijn met de aankomende film Avengers Doomsday. Volgens de acteur is het gelukt om een heel goed vervolg te geven aan de populaire filmserie. Dat heeft hij ook bekendgemaakt in een interview. We zijn op een punt beland dat ik denk ik meer dan volstaat, aldus Robert Downey Jr. En wat hebben we lang en hard gezwoegd om dat voor elkaar te krijgen. Nou, blijf erbij over een uur meer nieuws uit de showbiz. En denk eraan, mocht je liedje willen aanvragen, doe dat via radiobnt.nl.

Ja, Galantis. Een heartbreak anthem. Daarvoor Jenny Burton en Bad Habits. Radio BNT voor de vrijdag als je net wakker bent. Een goede ochtend. Brenda en Paul, die zijn er ook bij. Goedemorgen. Ja, ik zag dat de agenten die hebben afgelopen woensdag in Almere een man bevrijd nadat die een nacht lang opgesloten had gezeten in een Dixie. Ja, de man die was even gaan slapen in de mobiele wc, maar ontdekte de volgende dag dat de deur van buitenaf op slot was gedaan. Waarschijnlijk door collega's, hè. Op de bouw. En iemand die de Dixies kwam ophalen, die merkte dat eentje wel heel erg zwaar was en schakelde de politie in. En wat bleek? De man die zat nog in zijn Dixie. Hij heeft er een nachtje geslaagd.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
8: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027... waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verwoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT. De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

onderweg richting je weekend met de allerbeste muziek van BNT. Jaren 80, Phil Collins en Philip Bailey. Easy Lover. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja. Verkreut zo bijna vakantie. Ja.

Ja, Maroon 5. Deed het met Christina Aguilera. Moves Like Jagger. Ja, daarvoor de nieuwe van Robert van Hemert. Zandloopster. En de zomerhit van Another hadden wij voor je met Talk To You. Ja, Radio BNT voor de vrijdag 19 juni. Ziggo gaat stoppen met het sponsoren van Ajax. 1 juli volgend jaar is het voorbij. Het bedrijf heeft besloten om het aflopende contract niet te gaan verlengen. Ja, dus Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Ja, en dan na het akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran varen de eerste olie- en gasschepen weer door de straat van Hormuz. De Saoedische schepen die vervoeren samen zo'n 6 miljoen vaten olie. En dat is de eerste grote hoeveelheden sinds het uitbreken van de oorlog. Ja, het akkoord werd afgelopen woensdagavond ondertekend door Trump. En dat gebeurde tijdens een diner met de Franse president Macron en de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Ja, die tekende op afstand. Oké. Ja, en dan het Formule 1-team van Mercedes heeft zijn protest tegen de uitslag van de Grand Prix van Monaco alweer ingetrokken. Het heeft de Internationale Autofederatie de FIA gisteren bekendgemaakt. Ja, de FIA die besloot 5 dagen na de race in Monaco 2 tijdstraffen van Pierre Gasly in te trekken, omdat de snelheid in de pitstraat niet goed gemeten bleek te zijn. De Fransman van Alpine die kreeg daardoor zijn 3e plaats in de uitslag terug. Ja, en Russell die kreeg ook een tijdstraf van 5 seconden voor het te hard rijden door de pitstraat. En loste die tijdens de race al in. En in de ogen van de stewards gebeurde dit niet correct. En daardoor kreeg hij ook nog een drive-thru penalty. Hij verloor daardoor een podiumplek en eindigde buiten de punten. Dus ja, een beetje vreemd dat Mercedes zich nu terugtrekt. Nou, denk eraan, wil je een verzoek, heb je een verzoekplaat, laat het ons weten via radiobnt.nl.

0: Felix John, Call of Love.
1: De Word Wakker plaat.
0: Daarvoor gingen we terug naar eind jaren 70 met Toto en Hold the Line. Ja, net iedere dag rond deze tijd, de Word Wakker plaat. Vandaag gaan we hem draaien voor Marcel. Marcel heeft onder andere de kaartjes gewonnen voor de toppers. En vanavond gaat het van start in de Amsterdam Arena. Ja, wel een toepasselijk item. Ja, wel een toepasselijk item voor de toppers dit jaar. The Summer is Magic. Als je dan ook nog 30 graden hebt vanavond bij de toppers, hè, dan heb je inderdaad The Summer is Magic.

Ja, Playa Hiti, the summer is magic. Het item van de toppers vanavond in de arena. Nou, dan gaan we even kijken. Vandaag wordt het uitzonderlijk heet, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En de zon die gaat flink schijnen. Vanmiddag krijgen we wel wat bewolking. En vanavond krijgen

0: Nou, het weekend verloopt dan minder heet met temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Hè? Ook zon en ook kans op regen. Ook zondag wordt een zomerse dag. En ook de komende week staat er zomer op het programma. Met iedere dag temperaturen tussen de 20 en 29 graden. Maandag en dinsdag misschien wel weer boven de 30. Maar het is zomer. Dan Flitsmeister heeft een aantal controles voor je op de N263 Breda. Dat wordt gecontroleerd bij 17.1. Ik heb voor je de N278 in Wittem. Daar zijn ze aan het controleren bij 15.7.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Er staat één file in de regio. Op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En er rijden op dit moment geen treinen tussen Roermond en Sittard. Dat komt door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, de Jonas Brothers, Only Human. Daarvoor zomerse muziek van Juanes, Adios Lepido. En Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Ja, ik zag dat de Britse cultuurminister Lisa Nandy... die gaat in gesprek met Channel 4 over de beschuldigingen van verkrachting... en aanranding van deelnemers aan het programma Married at First Sight. De minister is namelijk niet tevreden met de reactie van de zender op eerder gestelde vragen. Ja, na de beschuldigingen verwijderde Channel 4 alle afleveringen van Married at First Sight. Ook in Nederland zijn de afleveringen niet meer te bekijken... nadat de RTL ze van Videoland heeft verwijderd. Ja, en dan de presentatrice die de vader van Lionel Messi gisteren doodverklaarde... die heeft ontslag genomen bij de Argentijnse televisiezender. Florencia Pena, die ging op de televisie in de fout. Jorge Messi, die leeft nog, maar kampt wel met gezondheidsproblemen. En deze dame deed die uitspraken tijdens een live-uitzending van een televisieprogramma. En ze zei, de vader van Lionel Messi is net overleden. Messi zal midden in het WK moeten gaan vertrekken. Even later werd bekend dat het nieuws op Luzu TV niet klopte. De familie van Messi ontkende de geruchten en liet in een verklaring weten... dat Jorge Messi kampt met gezondheidsproblemen. En deze presentatrice die bood vervolgens op X haar excuses aan. En ze heeft nu dus ontslag genomen. Ja, en dan Lexi Mindtree. Die heeft Legally Blonde wel 150 keer gekeken... om zich voor te bereiden op Ellen. Dat heeft ze verteld in de Tonight Show van Jimmy Fallon. De actrice speelt in de spin-off een jongere versie van Ella Woods... het hoofdpersonage uit de Legally Blonde-trilogie. Ja, dan de Amerikaanse muziekproducer Tate Key is op 29-jarige leeftijd overleden. Het heeft Amerikaanse media bekendgemaakt. De Grammy-genomineerde producer... die samenwerkte met verschillende grootheden in de muziekindustrie. Die werd doodgevonden in zijn huis in Nashville. Dan Ben Stiller, die maakte een documentaire over de New York Knicks. Amerikaanse acteur die kondigde het nieuws aan in een podcast. Ja, René Vroeger en Treintje Oosterhuis die waren gisteren aanwezig bij de onthulling... van meerdere kunstwerken bij de Johan Cruijff Arena. Portretten van beide zangers zijn vanaf gisteren in Amsterdam te zien. Net als 25 andere iconen. Ook Rachel Hazes was er voor de onthulling van het portret van André Hazes. Ja, en dan de nieuwe videogame uit de populaire reeks Grand Theft Auto... is vanaf volgende week vooraf te bestellen. Dat heeft de uitgever Rockstar Games aangekondigd. En met de komst van de game Grand Theft Auto 6... is meermaals uitgesteld en moet volgens de planning in november gaan verschijnen.

Ja, Italio Dance Classics van Ken Lanslow. En tonight, ik heb jarigen voor je. Nederlandse zangeres Glennis Grace is vandaag jarig, 48 geworden. Rebecca Loos, die het deed met David Beckham. Nederlands fotomodel is vandaag 49 geworden. Britse politicus Boris Johnson, die wordt vandaag 62. Amerikaanse zangeres Paula Abdul, de dame ken je van Straight Up, die wordt vandaag 64 jaar. Kathleen Turner, Amerikaanse actrice van de film Jewel of the Nile, waarin het liedje van Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, te horen is. Deze dame is vandaag 72 jaar geworden. Vandaag is ook jarig de Engelse actrice van The Transporter, met Jason Statham. Dat is Gabriella Wright, die wordt vandaag 44. Zoe Saldana, Amerikaanse actrice van Pirates of the Caribbean, is vandaag 48 geworden. En de Amerikaanse rapper Macklemore, die is vandaag 43 geworden.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Vier op zaterdag 20 juni met zomer. Bij IKEA, met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in 1 of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio 1T.
0: Is de nieuwsupdate.
12: Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027... waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in de regio op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen. Heb je tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten vertraging. Ze aansluit over 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
14: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT.

we gaan lekker feesten voor de vrijdag. Op BNT met Cool and the Gang. Begin jaren 80 celebration. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom. Nog een uurtje en heeft Kreutzer vakantie. Ja.

voor Toontje Lager. En zoveel te doen. En de zomerhit van De Bauza. Ja, de 19e juni op de kalender. Ik zag dat de huurders in Nederland zijn elke maand veel meer aan woonlasten kwijt dan woningeigenaren. Ja, en voor de starters in de vrije sector geldt dat natuurlijk het sterkst. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wie huurt van een private verhuurder is gemiddeld 30% van zijn inkomen kwijt aan woonlasten. En starters in de vrije huursector zelfs meer dan 35%. Ja, en wie een eigen woning bezit, die betaalt gemiddeld maar 16,3%. Dus... Ik zag ook nog een berichtje voorbij komen dat de Nederlandse spoorwegen die gaan staken. Volgende week woensdag tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends rijden er geen treinen van de NS. Dat heeft de FNV bekendgemaakt. Ja, dan het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat heeft het CBS ook deze ochtend bekendgemaakt. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Dat is veel. Ja, en niet alleen de Nederlandse spoorwegen, maar ook de schoonmakers die leggen volgende week hun werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid. In Utrecht wordt er aanstaande woensdag ook 24 uur gestaakt. En een dag later staken de werknemers van diverse schoonmaakbedrijven in de regio Eindhoven.

0: The 90s, Eternal, and I Wanna Be The Only One. Ja, Flitsmeis heeft nog een aantal controllers voor je. A67 tussen Eindhoven en Venlo bij 25.1. En ik heb voor je de N263 Breda. Daar zijn ze aan het controleren bij 17.1.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staan geen files, maar er is nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Roermond en Sittard rijden nog steeds geen treinen door een wisselstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties geplaatst. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden.

Ja, 2011, Alexandra Stan, hoorde je Mr. Sexo. Daarvoor 2003 voor de Black Eyed Peas, Where is the Love? En de nieuwe van Afrojack, David Guetta en Sia, Awake Tonight. Het is de muziek van BNT. Ik zag dat er vorig jaar is er meer energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zonne-energie en biomassa, verbruikt dan het jaar ervoor. Het verbruik van hernieuwbare energiebronnen is in 2025 met 11% toegenomen. Ja, en dan verschillende sectoren in ons land die blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu Iran en de Verenigde Staten een belangrijke stap richting de vrede hebben gezet. Dat heeft de ABN AMRO deze ochtend bekendgemaakt. Het kan bijvoorbeeld nog maanden duren voordat de olie- en de gassector in het Midden-Oosten weer redelijk functioneren. Ook is er onzekerheid over het akkoord en de wapenstilstand zelf. En verder is nog maar de vraag hoe snel de scheepvaart weer echt op gang is in de straat van Hormuz, die maandenlang was geblokkeerd. Economen die verwachten dat dit nog maanden kan duren, aangezien er honderden olietankers momenteel vastliggen. Dus oké. En dan heb je dat berichtje gezien uit Italië. Een groepje Italiaanse dames die waren afgelopen week naar het Griekse vakantieeiland Mykonos getrokken voor een vrijgezellenfeest. Maar het bruidje is daar overleden. Ja, de auto is over de kop geslagen. Verschrikkelijk.

0: Ja, zeg het maar, Radio BNT kun je de hele dag laten aanstaan. Jaren 80 voor Status Quo.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, zometeen na 10 uur in de Basentijd. Mocht je liedje daarvoor willen aanvragen, ga naar radiobnt.nl. Daarna 12:04 Duncan. Is momenteel druk met de voorbereidingen voor Pinkpop. Vanavond moeten daar de plaatjes aan elkaar draaien. En vanmiddag tussen 4 en 6 Roger Schepers. Met de BNT Middags. Ja, ik zelf ben er 2 weekjes even tussenuit. Onze vaste vervanger hier op Radio BNT is Erik Kerkhoff. Je hoort hem de komende 2 weken met de BNT Ochtendshow. Ja, top 3. Ik heb wat berichtjes binnengekregen. Naomi uit IJs, die wil graag een liedje horen van Cat's Eye. Gabriella, gaan we draaien op 3. Elvira Smeets uit Maastricht. Creedence Clearwater Revival met de Bad Moon Rising. Die gaan we draaien op 2. En we kregen een berichtje binnen uit Kuik van Linda van Loon. Hallo Radio BNT, luister al een tijdje. Leuke muziek. Morgenavond gaan wij weer natuurlijk kijken naar het Nederlands elftal. Zouden jullie voor ons alvast om een beetje in de stemming te komen hier in Kuik het liedje kunnen draaien van Justin de Wild? Cheerio! Nou, beste Linda van Loon uit Kuik. Die gaan we zeker draaien op nummer 1. En laten we hopen dat morgen dat we toch nog een wedstrijdje gaan winnen. Ik wens iedereen een heel fijn weekend en natuurlijk ook een hele fijne vrijdag. Tot over 2 weken.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot €2 miljard in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot €870 miljoen. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot €941 miljoen. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
17: Vanaf maandag op BNT. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

2020 het laagste niveau in 15 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, rette ketet. En vamos naar

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag. Schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide, tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het zuidoosten is kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
6: Vanaf maandag op BNT. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: 10 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol. Laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
6: Vanaf maandag op BNT. Duncan Fresh.
9: Ja, hallo. Ben je nog niet weggesmolten? Dan zijn dit de hits voor je. Summer zometeen en de Tramps nu. Summer.

Decker in de Trams Audio Disco Inferno op Radio BNT. Oh, wat is het fijn, dit is vrijdag. En dat is de dag dat we opgaan naar het weekend. En ook de dag dat het bloedje heet is buiten. Oh, hou je het nog vol, smelt je al weg? Of hou je het nog wel een beetje uit in de airco? Of ga je vandaag helemaal niks doen? Zit je vastgekluisterd aan je stoel of waar je ook bent? En ga je nergens komen of moet je toch nog wel wat werk vandaag verzetten? Hoe dan ook, dit is Radio BNT op je vrijdag. Hallo Limburg en Brabant. De beste hits en classics staan voor je klaar. Duncan hier met zometeen Samuel Welten en Echte Liefde is te koop. En Fergie hoor je nu. Dit is BNT en Big Girls Don't

0: Nou, nog even volhouden. Het einde van de werkdag is in zicht. En dan gaat het weekend beginnen. En ben je echt free? Ultra Na T hoorde je uit de 90s. Samen we wel te daarvoor Echte Liefde is te koop. En Fruity, Big Girls Don't Cry. Wat dacht je van Boys Don't Cry? De grote hit van The Cure, die ga je morgen zien op Pinkpop. Mits je erbij bent. Een van de headliners dit weekend. Foo Fighters staan er ook. Echte rockmuziek. En zometeen gaat het festival echt van start. Sterker nog, dat is zojuist begonnen met de opener van Pinkpop. De Hurfsane Band. Het is een Limburgse band en die mogen de tent steeds openen. Straks nog onder andere Natasha Bedingfield. Dus mocht je naar Pinkpop gaan, wens ik je dit weekend heel veel plezier. Mocht je niet gaan, dan ook heel veel plezier met je weekend en weekendplannen. Zijn ze al in de maak of heb je ze al gemaakt? Ze kunnen bijna werkelijkheid worden, want het weekend komt eraan. De vrijdagmiddagborrel volgt vanzelf. Als je Radio BNT aan laat staan, geniet je van Nena zometeen. Nooit nooit zich loopballons. En dit is Take Your Time. De hit van Sam Hunt.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I

0: Lena. Een echt Duits icoon, nooit zijn geloofballons op Radio BNT. Een ander Duits icoon staat binnenkort in het Gelre Dome in Arnhem. En daarvoor hebben we tickets komende week op Radio BNT. Radio BNT. Hoe je die kunt winnen? Check sowieso al Facebook en Instagram, @RadioBNT. En ik vertel het je zo meteen na onder andere het rijtje van 4. Het regionieuws en eerst even kijken naar het weer van vandaag. Het is zonnig en op het einde van de ochtend was het al tropisch heet, hè? Zo'n 30 graden. Het kwik stijgt nog naar 35 graden deze middag. Door een hoge luchtvochtigheid en geruimheid en zwakke wind wordt het broeierig heet. In de namiddag en avond trekken enkele forse onweersbuien over Limburg en Brabant. Zelfs kans op hagel en zware windstoten.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraaf is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een

Was van noodweer en waarschuwde in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

Non-stop vier hits achter elkaar. BNT met Gavin DeGraw. De nieuwste Alex Warren. Huey Lewis in de nieuws. Hip to be Square. En Lady Gaga met Ariana Grande hoorde je. Is ook helemaal een hit geworden op TikTok weer. Hij is uit 2020, maar nu 6 jaar later is het weer een hit op TikTok. Omdat er een of ander dansje bij hoort. Ja, zo gaat dat dan hè, op TikTok. Dan wordt het weer populair. Rain on Me is wat we misschien ook wel nodig hebben om een beetje af te koelen vandaag. Die regen kan eraan komen in de vorm van onweersbuien. Vanavond zijn die mogelijk, dus wees daarop voorbereid. Radio BNT, geniet van je vrijdag en het weekend dat eraan komt met Jack.

Radio BNT met George Michael en Aretha Franklin. Twee iconen op de radio. I knew you were waiting op Radio BNT. Daarvoor nog Jack Jones en Where Did You Go? Waar is hij eigenlijk gebleven? Ik had vroeger nog een grote strandhanddoek van hem. Was helemaal populair toen nog. Garfield. Vandaag in 1978 verscheen de allereerste strip van Garfield in de Amerikaanse kranten. Die luie, dikke, lasagne-etende kater. Die groeiende hekel heeft aan maandagen. Hè. Die bestaat vandaag dus 48 jaar is die kater vandaag geworden. Op naar een kater in het weekend wellicht wel. Weekendplannen in de maak en hoort daar dan een biertje bij. Het vooruitzicht is fijn met Bastille.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.

0: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Waar een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruisend ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
18: Vanaf maandag op BNT.
19: Hou vol, hou vast. Dit weekend is onderweg met Sommieu, Dark Before the Dawn en grootheid Robbie Williams is hier.

De eerste track van de band waarop Maud, de violiste, gewoon ook te horen is als zangeres. En dat hadden ze misschien wat eerder moeten doen. Want fijn klinkt het, Dark Before the Dawn, Sommelier, hoorde je op Radio BNT. Robbie Williams daarvoor en Supreme. Je vrijdag onderweg naar het weekend. Ook de weekend zometeen op de radio. I Feel It Coming komt eraan. Duncan hier met ook Guus Meeuwis zo. En dit geluid maakt Joseph Williams als je hem in zijn ballen trapt.

0: Brabant op BNT. De weekend daarvoor, I Feel It Coming in Toto met Pamela kwam voorbij. Je maakt komende week kans.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ze komt naar Nederland, ze zit 20 jaar in het vak. En wat geeft zij fantastische concerten. Live is het echt. Het gaat om Helene Fischer. In haar verschillende strakke pakjes komt ze ook naar het Gelredome in Arnhem. En jij kunt erbij zijn. Radio BNT heeft tickets. Gaan we komende week weggeven. Het is heel simpel. Wil je naar Helene Fischer toe? Met een vriend, vriendin, misschien je partner. Het kan heel makkelijk. Hoor je komende week vanaf maandag Helene Fischer op de radio? Is dat jouw cue? Jouw teken om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Zo simpel is het. Dus hoor je Helene Fischer komende week op Radio BNT vanaf maandag? App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En dan maak je gewoon kansen op die tickets voor haar in het Gelredome in Arnhem op dinsdag 30 juni. BNT met Earth, Wind and Fire. Zometeen Let's Groove na Tiësto. Let's get down.

0: plaat van Avatar, denk ik. Met al die elementen, Let's Groove hoorde je op Radio BNT. Let's Groove richting een nieuw rijtje van 4. Topic, Snow Patrol en Miles Smith zijn onderweg in dat rijtje van 4. Dat zo meteen uit regio nieuws en het weer voor vandaag. Warm, warm, warm. 35 graden en onweer wel mogelijk vanavond. Het hele weekend blijft warm, met ook kans op dus onweersbuien.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraaf is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Wake Me Up Before You Go-Go. Dit was geloof ik een zomerhit destijds, hè? Klinkt nog goed als de zon schijnt en het zo ontzettend warm is zoals vandaag. Met bij ons mee van Niall Horan daarvoor, Drive Safe hoor je, Snow Patrol. Hadden we kunnen gebruiken met deze warme temperatuur om even af te koelen. Jason Cars en Topic hoor je, Your Love op Radio BNT. Op deze vrijdag, het is 19 juni en het weekend staat op je te wachten. Nog even doorzetten en de middag overleven. De lunch in ieder geval al achter de kiezen. Het vervolg van de middag is zometeen hier met Casey en Jojo, All My Life. En wist je dat het vandaag alweer een tijdje geleden is, terug in de tijd, dat deze plaat is uitgekomen? Misschien ken je beter de versie van David Bowie en Mick Jagger. Dat was destijds al een cover in 1985, dit het origineel. Een stukje muziekgeschiedenis voor je. Het was 1964, 19 juni. Maar die 19 juni die vandaag dus op de kalender staat, dat Dancing in the Street is uitgekomen van Magda en de Vandellas. BNT met nu Dotan. Dit is Home.

0: Oh, het glazuur smelt van je tanden bij deze zoetsappigheid van Casey en Jojo All My Life op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Ik hoop dat je nog een beetje kunt functioneren vandaag met die warme temperaturen. Ik zoek titel en artiest bij een nieuwe vertaalvraag, de laatste van deze week. Kun je me helpen bij deze vertaling? Ga uit mijn dromen, stap in mijn auto. Ga uit mijn dromen, stap in mijn auto. Wees mijn chauffeur, pepperoni. We gaan rijden de nacht in. Ik zoek hierbij titel en artiest. De track draai ik zo meteen na 2 jaar. En aan jou de taak om te raden om welke track het gaat. Stuur er maar in wat je denkt dat het is. Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten wegens oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor opluin geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om het einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
7: Vanaf maandag op BNT. De vertaalvraag.
17: Daar zaten we nog in met deze vertaling. Let goed op. Ga uit mijn dromen, stap in mijn auto, wees mijn chauffeur, pepperoni. We gaan rijden de nacht in. Waar komt die pepperoni nou vandaan? Nou ja, heel veel mensen dachten in de 80's dat hij zong Be My Chauffeur, pepperoni, maar dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Tenzij Billy Ocean heel erg van pizza hield. Nee, het was Be My Chauffeur, Let's Go Cruising, pepperoni. Zo klonk het voor heel veel mensen. Ondanks dat wist Jos het gewoon goed te raden.
7: Duncan Fresh.
17: In de vertaalvraag het goede antwoord. Get out of my dreams, get into my car. Het goede antwoord gegeven door Jos van Billy Ocean.

De hits van BNT. We rijgen ze aan elkaar met Max en Andy Grammer. The Thing I Love en Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Goedemiddag Brabant en Limburg. Dit is BNT met Harry Styles, Bluff en Jordan Sparks nu.

BNT. Het bluff aan de kust. Het ziet je er al helemaal klaar voor komend weekend weer. De WK-vibe voor aankomend weekend. Morgenavond om 7 uur moet je absoluut voor de buis of de radio zitten, want Oranje kan voetbalgeschiedenis schrijven in Houston. Als we niet verliezen, en ik zeg we, van Zweden, dan pakken we een uniek wereldrecord dat we nu nog delen met het legendarische Brazilië van Pelé. Er zijn namelijk al 13 WK-duels op rij ongeslagen. Je zou het niet zeggen. Je denkt nu vast, we verlogen er in 2014 en 2022 toch gewoon uit. Ja, dat klopt, maar dat was met penalties. Dus de officiële statistieken die tellen tot eigenlijk die penalties. En dat telt dan als gelijkspel. Dus een wereldtitel leverde ons die ongeslagen reeks nog niet op. Maar wellicht wel dit historische record als we morgen ook nog even niet verliezen. We gaan het meemaken morgen Nederland-Zweden. Nu hoor je...

0: Nou, je bent echt zo succesvol in je leven als je jezelf googelt als pitbull en dat je dan niet de hond krijgt, maar de artiest. Radio BNT. Er is je ook maar iets trots op deze pitbull. Yoda, I Know You Want Me als zomerse track op Radio BNT. Dua Lipa daarvoor en Don't Start Now. De zomer is aan op BNT. Dat vieren we zometeen met een nieuw rijtje van vier. Met lekker veel zomerse muziek. James Bay onderweg. Kygo, ook Pete Townsend. Lekker meezingen met Face the Face zometeen. Dat na het regionieuws en het weer voor vandaag. Warm, warm, warm, 35 graden. Onweer wel vanavond mogelijk. Komend weekend ook nog wel met temperaturen. En richting de avond dus steeds kans op onweer. Wees erop voorbereid.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ajá, y met dat dansje ken je hem nog, Los del Rio en Macarena. Op Radio BNT, Caigo daarvoor, Save My Love. Face to Face van Pete Townsend en James Bay, Best Fake Smile. Op Radio BNT, zet hem nog maar even op, die Best Fake Smile. Lachen tegen je baas. En dan kun je dus straks die grimas van je gezicht halen als je helemaal klaar bent met werken. Het weekend is onderweg. De troost die eraan komt richting de Vrijmibo middagshow. Straks hoor je Roger op de radio. Eerst nog de Takeover zometeen en Simply Red. Fake hoor je na Dean Lewis. Dit is I Hate That It's True.

0: Donald Trump.
1: It's fake. It's fake news.
0: Simply Red Fake op Radio BNT. Dean Lewis daarvoor en hij heet That It's True. BNT met zometeen een nieuwe ronde in de Takeover. De laatste van deze week.
2: De Radio BNT Takeover.
0: En dat betekent dat ik nog één keer deze week de radio uit handen ga geven. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. En mag jij bepalen wat te horen gaat zijn op Radio BNT. En dan mag echt alles zijn. Waar heb je zin in en wat kan ik zometeen voor je draaien? Let me know. Radio BNT.nl. Hoor je het zo naar Jan Smit en Tranquille.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Ga
2: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Verbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Gek op laag.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
4: Vanaf maandag op BNT.
7: Duncan Fresh. Zometeen komt de takeover eraan. Jij bepaalt wat op BNT te horen gaat zijn. Zometeen op de radio. Zo.

0: Michel Champagne, Davina Michel op Radio BNT. Roger Sanchez daarvoor in Another Chance. Heb je genoeg water al gedronken vandaag, die 2 liter? Wel een beetje gehydrateerd blijven vandaag, hè? Heb je ook een goed werkend hoofd, dan ben je er een beetje bij en kun je ook meedoen met de takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dan kun je met een heldere en gehydrateerde geest even bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Want de komende 20 minuten is de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Jij bepaalt het de komende 20 minuten. En het beste adres is dan radiobnt.nl. Daar kun je me laten weten als je klikt op app de studio wat je graag zou willen horen. Er kwam al een bericht binnen van Tim. Mijn collega Jolanda is vandaag jarig en ze kroont zichzelf hier op kantoor in Veghel al de hele dag tot de dancing queen van de afdeling. Bij deze dus. Van harte Jolanda. Leuk dat Tim eraan denkt aan je verjaardag met ABBA op de radio.
1: Dit is de radio.

House DJ in Freedom werd aangevraagd in de takeover door Lars. Een beetje nostalgie voor de middagdip. Al dus hij vanuit Tilburg. Lars, dank voor je appje. Wesley vroeg om Tino Martin en Mart Hoogkamer, hartslag van de stad. En Dancing Queen was het dan voor Jolanda, aangevraagd door Tim. Jolanda is vandaag jarig, van harte. Voor haar dus die Dancing Queen op de radio. Jij bepaalt, ik draai voor de laatste keer deze week de takeover. We zitten er nog middenin. Ik heb nog zo'n 10 minuten te gaan. Dus laat me weten, wat kan ik nog voor je draaien? RadioBNT.nl is het adres. Klik op App de Studio en je kunt een appje sturen voor jouw favoriete verzoek. Dat deed Mout ook vanuit de file voor de Chainsmokers en Closer. Nu in de

Full Mount, die vroeg maand vanuit de file. Closer van The Chainsmokers op Radio BNT. Het is je vrijdagmiddag, je zit midden in de takeover en jij bepaalt de playlist van Radio BNT. Dat wist Bram ook, die heeft een appje gestuurd voor deze zomerknaller van Ed Sheeran. In de takeover, Azizam.

0: takeover van vandaag met jouw favoriete verzoeken in 20 minuten lang de takeover. Tina Turner als laatste Tim Kamil, aangevraagd door Wes. En Ed Sheeran hoorde je ook in Azizem op Radio BNT in de takeover. En die werd dus nog aangevraagd door administratie op orde. Jawel, door Bram, die vroeg hem aan. Maandag weer een nieuwe ronde rond 3:10. Zometeen al een rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar op je vrijdagmiddag. Met Shabuzi, New Kids van de Blok. Dat zometeen aan het regionieuws en het weer van vandaag. Het is warm, 35 graden. Richting de avond kan er onweer gaan vallen. Met hagel en zware windstoten. Dit weekend is een beetje hetzelfde verhaal. Broeierig warm en af en toe onweer mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten.

10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag, nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNP.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

En dat is met Taylor, New Kid van de Blank en Shaboozy. Je hoort het al, lekker veel muziek in de middag van Radio BNT. Want hier hoor je veel muziek en weinig gelul. Dit is voor heel Limburg en Brabant Radio BNT. Mijn naam is Duncan, je hoort zo meteen nog de Barge Rhythm of the Night richting de Vrij Wibo middagshow met Roger. Die hoor je zo, naar The First Time. Damiano, David.

Charge Rhythm of the Night. Dit is Radio BNT met ook Damiano David. En the first time hoorde je op de radio. Het fijne weekend komt eraan, het vrije weekend. En Roger begeleidt je zometeen naar huis. De Vrijwibo middagshow hoor je zometeen na 4 uur. Ik wens je een fijn weekend.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oeh, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker.
18: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
20: Dit is de nieuwsupdate.
21: De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Weel. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
16: Vanaf maandag op BNT.

Er was ooit een radiomaker die heette Arjan Golleman. Die heeft gewerkt bij Yorin FM, radiostation dat u misschien kent uit het verleden. Bij Radio Veronica heeft hij gewerkt. En hij is niet meer, is overleden. En zijn favoriete liedje was deze plaat. En elke keer als ik deze plaat in mijn playlist zie staan, dan denk ik, ai, ai, ai, even terug aan Arjan Golleman. Wat een disjockey was dat, zeg. Tears Run Rings van Mark Almond. Vrienden, goedemiddag. Het is 4:08. Het is vrijdag, de Vrijmibo middagshow voor vandaag, 19 juni 2026. Radio BNT in Hillenburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En fijn dat je er bent. Tot 6:00 is dit de laatste middagshow van deze werkweek. Extra druk op de weg. 19 files op dit moment hoorde je van Erik Evengroen van de ANWB zojuist. Allemaal mensen waarschijnlijk die richting het zuiden van het land zijn. Want ja, Pinkpop is in volle gang. Sterker nog, het is vanochtend geopend en de eerste artiesten zijn aan het optreden tijdens editie 55 op Megaland in Landgraaf. Het is al in ieder geval druk overal. Dat is een ding wat zeker is, zeker in de buurt in Landgraaf. En mensen die daar naartoe afreizen, alvast heel veel plezier. Misschien hoor je dit wel in de auto. Nou, dat zou toch leuk zijn, hè? Ja, met een lekkere bomvolle show, zo de laatste van deze werkweek. Onderweg naar een lekker vrij weekend waar het warm is. 36 graden is er gemeten, vrienden. Het is broeierig warm en as we speak zal er langzamerhand zo dadelijk iets met bakken uit de hemel gaan vallen. Als we de meteorologen moeten geloven, want er komt een heftig weertje aan. Heftige buien, zware windstoten. Maar goed, ergens moet natuurlijk die druk van die warmte moet weer weg. Ik snap dat wel. Maar ja, moet dat nu? Ik bedoel, stel je staat daar met je plunjezakkie op Pinkpop, is dat natuurlijk niet zo

Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. En Brabant. Radio BNT.

0: juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Montag auf Radio.

0: stuk.
1: Ah, vrienden, driemaal rood-wit-blauw op de radio met Snelle, Zoe, Levi, Kane, Robert van Hemert en Donnie allemaal achter elkaar. En dat betekent Nederlands product op de zender. Hoe fijn is dat? 10 minuten voor 4:30, maximaal genieten, lekker lang luisteren. Op vrijdag doen we er altijd 2, hè? 2 grote hits uit de jaren 70, 80 of 90. Wat zou je willen horen? We doen het om 4:30 en om 5:30. Ik laat het gewoon eventjes bij jou. Wat wil je horen in zijn volle, lange uitvoering? Ik ga er even geen dilemma aan verspillen vandaag. Gewoon ga ik je vragen, wat wil je horen in een mooie, lange uitvoering? Laat me weten. RadioBNT.nl, dat is waar je ons kunt bereiken. Een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. We gaan hem in de lange versie draaien. Eentje om 4:30 en eentje om 5:30. Je mag ook een beetje op de actuele situatie inspelen als je dat leuk vindt. Vinden wij geen probleem. Radio BNT is het adres. Je hoort hem zo op de radio.

0: Berglin en Waiting for Love. Houd je Becky Bell, moet je gedacht hebben. Daarvoor Stepping Out Tonight uit de jaren 90. Het is 5:01. En maximaal genieten, lekker lang luisteren. Komt eraan, staat klaar en er is over nagedacht. Heeft iets te maken met Pinkpop? Oké. Wat gaan we dan zo dadelijk allemaal horen? Nou, in ieder geval hebben we het nog even over de podcast. De podcast, ik ga mijn nieuwe podcast van morgen teasen. Ga ik straks even bekendmaken. En uiteraard hebben we het over onze Helene Fischer-actie... die vanaf komende maandag gaat lopen. We hebben het over New Music Friday, want het is per slotverrekening wel gewoon vrijdag. En dat betekent dat er nieuwe muziek is. Het is niet zo spectaculair, maar ik moet je wel iets een klein stukje laten horen, toch? We zijn hier en daar ook nog onze mensen een klein beetje op het voeden. Eerst kijken we exact om 4:30 naar het weer. Op dit moment 36 graden. En langzamerhand gaat er dan toch iets van heftige regenval en... wat staat hier nou? Heftige regenval en zware buien. Huh? Ja, dat is toch heftige regenval? Nou, zware windstoten en... heftige regenval, dat kan in het zuiden van het landje ten deel vallen. Dus als je op een festival staat of ergens buiten, kijk een beetje uit wat je doet. Vooral ook heel veel drinken smeren voor de hitte. Maar ja, dit is natuurlijk wel eventjes een onderbreking die we natuurlijk ook gaan krijgen. Komende dagen blijven tropisch warm weer houden, dat wel. Dus we gaan hier wel gewoon lekker mee door. Dat is de zomer die in aantocht is. En komende zondag, dan krijgt het een beslag, want dan is het pas officieel zomer en vaderdag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laten opvangen ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10:00 ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is het druk op de weg. Er staan bijna 20 files, 19 om precies te zijn, met in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen, de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knoopend Gouwen, 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 7 kilometer met ook een kwartier extra reistijd. En het is ook aansluiten op de A44 van Amsterdam naar Den Haag, voor Wassenaar Centrum 2 kilometer met een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Robert Smith and The Cure. Dit is Friday, I'm in love.
1: Maximaal.

En je kunt hem checken. Heel simpel via radiobnt.nl/maximaalgenieten. De Spotify playlist met lange liedjes. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Stefan, dankjewel. Hij vroeg om The Cure, Friday I'm in Love. In de lange uitvoering. Die staat ook in die lijst trouwens. Die is daarin toegevoegd al. En dat is mooi, want hij zegt: ik ga lekker naar Pinkpop kijken naar The Cure morgenavond. En ik hoop dat ze heel veel oud materiaal spelen. Deze ook. Ja, ik zou het wel fijn voor je vinden. Ze zijn de headliner morgenavond. Vanavond 21 Pilots. Zondag de Foo Fighters. Morgenavond The Cure. En daarom vroeg hij deze aan in de Maximaal Genieten uit de jaren 90. Lekker. Er komen nog veel meer andere artiesten op Pinkpop hoor. Suzanne Freek, Roxy Dekker, Zara Larsson. De Hoogmis, zondag natuurlijk. Dat is van 2:10 tot 2:10 op de North Stage. En Direct treedt op. Haven treedt op. Nou, er zijn er heel veel. Dus als je tickets hebt voor Pinkpop, dan ga er lekker naartoe. Misschien ben je er al lang en hoor je dit helemaal niet. Maar denk je van, nou, ik ga alleen de zaterdag of alleen de zondag. Kan dat natuurlijk ook. En dan hoor je dit wel. Misschien. Hoop ik althans. En wens ik je alvast heel veel plezier. Vrienden, zo dadelijk moet ik even een geluksmomentje op de radio van 1 minuut of 3 doen. Want er is iets gebeurd. Ik heb dat via officiële bronnen mogen vernemen. En ik ben me daar toch een partij blij om. Maar goed, dat gaan we zo dadelijk doen. Eerst even de toppers. Die hebben we hier naartoe gestuurd. Vanavond en morgenavond staan ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Er zijn rondom de pilaren onder de Johan Cruijff Arena plakettes onthuld van André Hazes senior, René Vroger, Sjaak Zwart en Treintje Oosterhuis. En dat moet eigenlijk toch wel eventjes heel fantastisch zijn dat dat gebeurd is. Dan moet je

vereerd voelen als je daarbij mag horen. Dat is toch bijzonder. Vanavond en morgenavond, The Summer is Magic, het thema van de toppers. We hebben je daar naartoe gestuurd, we hebben tickets weggegeven. Dus als je daar naartoe gaat, alvast heel veel plezier en doen ze de groeten van Radio BNT. Zijn wij ook weer een beetje blij, hè?

Fleetwood Mac en Big Love. En ik heb ze op Pinkpop ook ooit mogen zien, een paar jaar geleden. En toen dacht ik bij mezelf, ja, misschien wordt het tijd om toch langzamerhand een beetje afscheid te nemen. En Stevie Nicks die stond een heel verhaal te houden, waarvan ik dacht, waar gaat het naartoe? En dat was heel lang. Eigenlijk tussen elk nummer hield ze een heel pleidooi. En Tim en Neil Finn hielpen mee eigenlijk, die van Crowded House, weet je wel. Jij waren een beetje ondersteund, want ja, ze is natuurlijk ook op leeftijd. Een paar jaar geleden heeft zij op Pinkpop gestaan. Ja, vrienden. Bruno Mars, daar heb ik het vaker met je over. En die gaat volgende maand naar Nederland komen. Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Begin juli staat hij daar met The Romantic Tour. Zijn nieuwe album kwam een maandje of twee geleden uit. En we kennen natuurlijk I Just Might, de grote hit. En Risk It All. Dat is de plaat die op dit moment hoog genoteerd staat in Hitparade. Maar ik ben eigenlijk een liedje gaan draaien vanaf het moment dat de plaat uit was. En die vond ik me toch een partij lekker. Die plaat heb ik gedraaid tijdens de party night op zaterdagavond. Ik heb hem ook in de middagshow af en toe eens gedraaid. En van officiële bronnen, het zei de platenmaatschappij, is hij officieel uit op single. En ik ben toch een partij blij, een partij trots. Ik vind het zo fantastisch. De nieuwe Bruno Mars. I got soul!

0: on my soul is de nieuwe single. Ja, eigenlijk gaat het allemaal veel te snel. Want de man staat dadelijk dus gewoon vet met 3 platen in de hitparade. The Romantic heet zijn album. I Just Might was de eerste single. Risk It All hoor je nu. Ook een fantastisch nummer trouwens. Ja, sorry, ik moet misschien niet helemaal mijn smaak een beetje bij je proberen op te dringen. Maar wat is me dit een gave plaat. Ik vind eigenlijk nu al een van de beste platen van 2026. Bruno Mars en The Romantic. On My Soul wordt officieel de nieuwe single, zegt de platenmaatschappij. En dan is het waar. Dan geloven we het absoluut. En gaan we hem uiteraard ook draaien hier op BNT. Dat moest me even van het hart. Sorry hoor.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
2: Op 30 juni.
3: Radio BNT.
2: Vanaf maandag op BNT.

lekkere zweetplaat op de radio. En dan met 36 graden. Gadverdamme. Sorry. Another Level Freak Me op de zender. Maar ja, dat is Tel Aviv. Daar kun je niks aan doen. Chef Special hoorde je daarvoor. Vind je, dit is een liedje geschreven door Leo Driessen. Die sportverslaggever die je wel kent. En die heeft heel veel grote hits geschreven. En vaak weet men dat helemaal niet. Dus die man die moet eigenlijk ook een beetje ere krijgen. Ere wie ere toekomt, zeg maar. Hè. Dit is Mens Fijne Radio Feyenton. Bestaat uit 2 episoden. Straks gaan we verder met deel 2 van de middagshow op deze vrijdag. De Vrijmibo middagshow Bier en Bitterballen. 1906-2026. Marco Borsato. Oud liedje van Ricardo Corciante trouwens.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een half uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam. 9 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
14: Vanaf maandag op BNT.

En we beginnen elk uur van de middagshow vandaag met een overlijden. Dat is toch ook eigenlijk niet normaal, hè? Ik had het in het vorige uur met je over Arjan Grolleman. Toen ik Tears Run Rings draaide van Mark Almond. En nu iemand die gisteren is overleden. Namelijk Tay Keith. Misschien ken je hem niet. Het is een hip-hop producer die samenwerkte met onder andere Drake. En met Beyoncé. Vandaar dat we Single Ladies draaiden. Gisteren is hij gevonden in zijn appartement in Nashville, Tennessee. Hij is 29 jaar oud geworden.

van 19 juni 2026. Vrienden, bier en bitterballen, goedemiddag. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Fijn dat je ons gevonden hebt in heel Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl. Tot een uurtje of zes, het laatste gepresenteerde uur van deze werkweek op BNT. Komend weekend gewoon lekker de muziek van BNT. Zonder gelul. En komende maandagochtend om 7 uur is er de wakkerste ochtendshow van Nederland. En dat is de ochtendshow op Radio BNT, gepresenteerd door Erik Kreutzer. Normaal. Erik is alleen 2 weekjes met vakantie. En dat betekent dat andere mensen op de winkel moeten passen. Een middagshow en een ochtendshow. Is dat de

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Moet ik nou weer die grap gaan maken over die stofzuiger? Ik ga het ook niet doen, no. Queen, I Want to Break Free. 1984 kwam er een album uit, dat heette The Works. Daar kwam Radio Gaga vandaan als eerste single. En dit was de ware opvolger, beide in 84 nummer 1 hits. Hoe vet is dat? Lekker, hè? Heerlijk. Het is de middagshow op Radio BNT. Vrienden, vooral over...

0: Laat het even weten. Laat het achter via radiobnt.nl. Wat je daar ook achter mag laten. We zijn namelijk op zoek naar een maximaal genieten en lekker lang luisteren plaats. Vandaag om 5:30 een grote hit uit de 70s, 80s, 90s. Wat zou je willen horen? Laat maar weten wat je wil horen. En we proberen hem op te snorren van 12 inch eventueel of zoiets. Dus als je een goed idee hebt voor een lange plaat uit de 70s, 80s of 90s. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan komt het allemaal goed. We hebben het straks even over de podcast. De podcast. Ik ga mijn nieuwe podcast van morgen teasen. Er komt er eentje online. We hebben het over New Music Friday. Het is per slot van rekening vrijdag. Dus er is nieuwe muziek. Niet al te veel spectaculaire releases deze week. Maar eentje wil ik je toch wel laten horen. En we hebben nog iets.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ze zou aanvankelijk optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het concert is verplaatst naar het Gelderdoom in Arnhem. En dat gaat plaatsvinden op 30 juni aanstaande. Helene Fischer, bekend van Atemloos. Ik zei gisteren al, ik heb haar ooit bezig gezien in Keulen. Wat een vette show was dat, zeg. Gewoon op de koppie hangen en doorzingen. Echt fantastisch. De acrobaat werd wakker in Helene Fischer, zeg maar. En wij gaan je er naartoe sturen, naar de Gelderdoom in Arnhem. Wat moet je doen? Vanaf komende maandag goed opletten. Luisteren naar Radio BNT. Hoor je tussen 10 en 4 een track van Helene Fischer? App dan zo snel je kunt Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak kans op tickets voor 30 juni aanstaande in dus het Gelderdoom in Arnhem. En eind volgende week gaan we bekendmaken wie daar naartoe gaat. Dus hoor je vanaf komende maandag tussen 10 en 4 uur Helene Fischer op de radio. App zo snel je kunt Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak kans op tickets voor haar op 30 juni in de Arnhemse Gelderdoom.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Radio BNT. Misschien kun je daar dan wel met een hele snelle auto naartoe. Dat zou leuk zijn natuurlijk, hè. Hij is er in een aantal versies. Tracy Chapman, Jonas Blue, de Dawn's versie. En er is ook een soort van country versie van Luke Combs.

0: Ja.
1: Het komt, as we speak, hier met bakken naar beneden. Het begint echt een beetje te donderen. Een beetje gevaarlijk te worden, een beetje eng te worden. 36 graden, broeierig warm en gemeld inderdaad deze temperaturen. Dus ja, dat komt er dan natuurlijk ook aan. De temperaturen zijn er. Maar langzamerhand gaat het dus regenen en onweren. Dus houd daar een beetje rekening mee. Het is een nacht van Guus. En die zat ooit in een studentenvereniging in de jaren 90. En ineens was daar een artiest. En ja, the rest is history. Met zijn band Van Gand natuurlijk. Altijd leuk, hè? Lekker. Luke Holmes, Fast Car Radio BNT. Smakelijk eten. Dit is de middagshow. En ik had met mijn liefie eigenlijk een beetje afgesproken dat we zo gaan barbecuen vanavond. Maar ja, dat wordt een onder de overkapping verhaal, denk ik. Maar goed. Dat moet je dan ook wel hebben natuurlijk. Die mogelijkheid moet er dan ook wel zijn, hè? Ja, dan komen leuke maximaal genieten, lekker lang luisteren platen binnen, vrienden. Ik ga er zo dadelijk eentje draaien voor je. Nadat Erik Evengroen ons heeft verteld wat de actuele toestand van de verkeerssituatie op de weg is, zeg maar. Dat gaan we allemaal horen. Dus dat allemaal later. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En dit is de middagshow van 19 juni. De Vrijmiebolmiddagshow. Ja, wat doe je dan op zo'n vrijdagmiddag? Als je een hele week keihard geploeterd hebt, dan ga je even rustig met je vrienden naar de kroeg of zo. Of je gaat op het terras zitten, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat lijkt mij geen enkel probleem. Misschien kom je wel leuke mensen tegen en denk je bij jezelf, nou, ik ben eigenlijk wel op zoek naar iets nieuws. Ik zou wel een leuke relatie willen. Misschien kom je daar wel de relatie voor je leven tegen. Weet jij veel? Zou zomaar kunnen. Neem je even mee terug naar 1967.
2: Vroeger op Radio BNT draaiden ze ook al Van Dorsen.

0: Het is toch fantastisch dat de man nog steeds platen maakt. Van Morrison, Brand Eyed Girl op BNT. En ja, dit is wel lekker. Hij zat ook in een bandje Dam. Dat ken je misschien nog wel van Gloria. En dat ja, is iets wat iedereen altijd meebleert. Dit is even uit de jukebox getrokken, vrienden. 1967. Wow, ik was min 3. En vroeger bij Radio BNT, hoorde ik net iemand zeggen. Er was toen nog helemaal geen Radio BNT. We zijn er pas sinds 1 september vorig jaar, hè, 2025. Een kerstverse radiozender in het zuiden van het land die we allemaal gewoon moeten koesteren, vrienden. Dat is eigenlijk de boodschap. Het is, eens even kijken. Nou ja, exact om 5:30. En we gaan eens even kijken naar het weer. 36 graden, max vandaag. En langzamerhand verandert het zuiden van het land in een regen- en onweerdek. Dat zal niet de hele avond duren, maar het is nu op dit moment wel zo dat er even heftige regenval en zware windstoten geconstateerd worden. Komende dagen wordt het weer gewoon broeierig warm. Net als volgende week overigens ook. 34 graden. Bijna de hele week zal dat aan de orde zijn. Dus geniet er vooral lekker van. En ga je van het weekend ergens naartoe, een festival of whatever. Goed smeren en veel drinken. En denk ook even aan de zwakkeren en ouderen in de samenleving. Daar moeten we even naar omkijken. En natuurlijk ook naar onze dieren. Vooral ook naar de huisdieren. Je weet het, smeer je hond in en hou je poes nat.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10:00 ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de spits ligt ook in het zuiden van het land. Inmiddels alweer achter ons, maar nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal. En op een aantal plekken ook nog files met veel vertraging, zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. Een 30 minuten vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel. En er staat daar 14 kilometer file. De A16 Belgische grens richting Breda. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Galder. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim een 30 minuten. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam. 9 kilometer file met een 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Grace Jones en Slave to the Rhythm.
1: Maximaal van 12:00.
5: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects. Then you're gonna be a star.
6: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Jones, slave to the rhythm.

0: Wauw, dit is echt een waar voor je geld 12 inch. Dankjewel Chris, die vraagt hem aan. Slave to the Rhythm van Grace Jones. En dat was er 1,85. En als je deze maxi-single kocht destijds, ja, je hebt hem gehoord in de volle lengte. Ja, dan wijkt hij wel heel erg af van de gewone single-versie die je ook voorbij hoort komen hier bij BNT. Maar Chris wilde deze horen. Nou ja, heel graag gedaan. En ik weet ook, Chris, uit betrouwbare bron, dat je vriend Kreutzer hier een enorm plezier mee doet. Dus bij deze, gedraaid op de radio in het kader van maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Wat is het toch ook een gave plaat. Het is vrijdag, vrienden. Nog 19 minuten duurt de middagshow. Dat is niet zo heel erg lang meer, hè? Helaas niet, nee. We moeten wel nog een aantal dingetjes eventjes regelen. Want anders klopt het allemaal niet meer. En hebben we dadelijk een groot probleem. Klopt het allemaal formaal technisch niet meer. Hè?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radio bnt.nl/podcast. En daar staan ze allemaal. Er komt een nieuwe online. De meest recente is Merel Koman. Blackbird praat met haar over haar derde plaat die onlangs is uitgebracht. Do You Read Me? Interessant gesprek. Ik zou de podcast als ik jou was volgen. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden we alleen maar leuk. Maar er komt een nieuwe online, morgen. En dat is een persoon die je waarschijnlijk niet kent. Zijn naam is Rob van Buitswinkel. Rob is op dit moment waarnemend algemeen directeur... gemeentesecretaris bij de gemeente Heerlen. Heeft dat als interim klussen gedaan bij diverse gemeenten. Nijmegen, Arnhem, Heerlen nu dus, in het zuiden van Limburg. Hij heeft bij een aantal ministeries gewerkt. Interessant gesprek, is muziekliefhebber, houdt van kunst, gek op de Simple Minds. Dus dat is een mooi gesprek. Vanaf morgen online, ik heb het bij deze vast even geteased. Dan kun je het vast even checken. Waarom? Omdat het kan.

Ja, dan heb je toch even kennis gemaakt met de nieuwe alweer, hè? Een klein stukje. Alex Warren, Fever Dream, je ontwaakt op Radio BNT. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow. Ik heb het nog even met je over New Music Friday zo dadelijk. Maar er is natuurlijk wel weer wat nieuwe muziek uitgekomen. Niet heel veel spectaculaire releases, vertelde ik je eerder al. Maar er is er wel eentje waar ik je even een klein stukje van wil laten horen. Naar George Michael.

0: Can't you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
2: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
3: Ab Montag auf Radio BNT.
2: Dit is Radio BNT.

Weather With You van Crowded House. Dat heeft dan alles te maken met het weer. Ja, het is wel goed, denk ik, om daar even bij stil te staan. Want op dit moment is het inderdaad niet helemaal lekker. Het dendert en het dondert. Dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Heb ik eens iemand horen zeggen. En dat is eigenlijk wat het op dit moment een klein beetje is, vrienden. Too Funky, George Michael, draaiden we daarvoor. En ik heb even wat problemen met mijn systeem hier. Want ik probeer even een... ik wilde je eigenlijk iets laten horen. Even kijken of dat gaat lukken allemaal. Want in het kader van New Music Friday zijn er natuurlijk wel wat nieuwe releases. Maar ja, weet je, wat ik al zei, eigenlijk is het niet iets wat... nee, dit is niet iets waar je... Er is niet heel veel wat er op dit moment is. Sabrina Stark, dat is wel grappig. Die maakte jaren geleden muziek, tijd niet meer. En nu is er een nieuwe plaat van haar. Dus dat is dan wel leuk. En ook Shepard heeft een leuke nieuwe plaat uit. Dat wil ik dan wel even noemen. Maar wat ik eigenlijk met name wil noemen en je ook wil laten horen... alleen gaat dat op dit moment even op een of andere manier niet lukken, denk ik. Dat is restaurant Noon in Maastricht. Die hebben een eigen liedje uitgebracht. Hier op het terras. Met ook een videoclip daarbij. En dat is wel leuk geworden. Er is een videoclip van. Het is een leuk liedje. Je verwacht eigenlijk iets met hip-hop en beats en zo. Een beetje après-ski gedeeld. Maar dat is niet zo. Echt gewoon een goed liedje. Als je de stem van de zanger hoort, dan doet je dat een klein beetje aan Nick Schilder denken. Maar ja, ik maak je nu blij met een dode must. Daar heb je helemaal niks aan, want dan kan ik je niet laten horen. Ik maak dat goed. Komende week kom ik daarop terug. Dit was de middagshow. Dank voor het luisteren. Ik wens je een goed weekend. Ga je naar Pinkpop. Heel veel plezier daar. Smeren en veel drinken. Dat is belangrijk. Doen we nog een moppie Crowded House tot 6 uur.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar... en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
13: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
12: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio

0: Goedenavond. De avond van Radio BNT.
1: Let's go.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: zomer is aan. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Ben je ook nieuwsgierig?

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar... en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
8: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
7: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio

zettend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT. Emergency.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10 uur 's ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
1: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Ziggo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt dit cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
9: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
8: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Day.
1: De zomer is aan.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over het Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
1: Vanaf maandag op BNT. De avond van Radio

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.
2: She sang to me. Je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen valt op zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maximaal van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome.
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.
2: Ab Montag auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen valt op zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maximaal van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: Kans maken op tickets voor Helene Fischer op 30 juni in het Gelredome?
2: Vanaf maandag op BNT.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Vanaf maandag op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht.